0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik...

you aren't doing.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
4: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
3: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
5: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
3: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: Zo, dit is alweer even geleden. Infinity van Guru Josh. 36 jaar om precies te zijn. En 40 jaar geleden dat Janet Jackson een hit scoorde met When I Think of You. En daarmee is het 7 uur geweest op deze vrijdag, de 22e mei.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Goedemorgen en welkom in de laatste Simpel Simons van deze week. En ja, we staan voor het uitgebreide, extra lange Pinksterweekeinde. Misschien heb je daarom vandaag al een vrije dag gepakt of een ADV'tje opgenomen. En ja, geniet er maar van, want we moeten 6 maanden wachten tot er weer een vrije dag komt waar we met z'n allen van mogen profiteren en die ons geen verlofdag kost. Dan zul je denken, wat, een half jaar? Maar wat is het dan nou? 25 mei is eerst tweede Pinksterdag. 25 december is eerste kerstdag. Dus ja, dat is over 6 maanden. Kan er niks aan doen. Juni, juli, augustus, september, oktober, november. Dus 7 maanden zelfs. Oh man, ik heb me verteld. Ja. Oeh, ik had je bijna blijer gemaakt met een maand. Maar het is nog 7 maanden en dan is het pas weer kerst. Dus ja, geniet van dat lange weekend. Maar het mag gezegd. Het wordt wel een prachtig weekend. Het wordt mooi weer. Oh, zomers warm. Hadden we van de week nog een tussenjas nodig? En misschien zelfs wel af en toe een winterjas of een vest eronder? Nou, het wordt nu rokjesdag. Ja, ja, ja, ja, ja. En mannen, als je enige lef hebt en je benen die nog op melkflessen lijken aan het publiek wil tonen, dan ja, doe gewoon een korte broek aan in het weekend. Het kan allemaal. Geen probleem. Hou je niet tegen. Het moet gewoon helemaal goed komen. Het wordt heerlijk weer, maar smeer je ook in. Want met deze zonkracht 6, 7, dan verbrand je echt in een kwartiertijd. Vooral ook omdat we nog heel weinig zon op ons lichaam hebben gehad. Ja, misschien dat je in de meivakantie naar de zon bent geweest. Nou, dan heb je denk ik al een beetje training. Maar de gemiddelde meneer of mevrouw in Nederland, die heeft nog weinig zon gezien. Dus ja, wees een beetje voorzichtig en smeer en zoek regelmatig de schaduw op. Of ga lekker morgen in de ochtend of in de ochtend lekker in de zon lopen. Of aan het einde van de middag. Want dan is de zonkracht minder sterk. Wat hebben we voor je? De Simpel Shazam, de Open Deurplaat, de Horizonagenda, het nieuws van bij ons en natuurlijk ook het weer. En wie zijn er jarig? Bernie Taupin. Je weet wel, die man van Elton John. Ivar Davis van Icehouse. Morrissey, de ex-zanger van The Smith. Alex Klaassen, cabaretier. Ik heb hem nog gezien dit jaar. Novak Djokovic, een van de beste tennissers ter wereld. En soulzanger Johnny Gill. Hier is hij met My...

En er is maar één iemand die zo mooi saxofoon kan spelen. Als deze saxofoon die je nu hoort in dit liedje My My My van Johnny Gill uit 1990. En dat is natuurlijk Kenny G. Ja, heerlijk. Je herkent hem uit duizenden. En Johnny Gill, hij viert vandaag zijn 60ste verjaardag. En wat lekker, even zwijmelen op deze vrijdagochtend. Het is 7:15 geweest. En het wordt een mooie vrijdag. Dus geniet ervan, met volle teugen. En natuurlijk met de hits van Horizon. Zoals deze van Guus Meeuwis. Ook al je 15 jaar oud. Nergens zonder jou.

0: De jaren 80 hier bij Horizon met de Romantics en Talking in Your Sleep. En zometeen het nieuws van bij ons. Het zal zijn iets later dan 8:05. Een mooie van Dua Lipa, maar eerst de laatste van Alex Warren.
1: Radio Horizon. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.

0: Harder dan hel, alweer 10 jaar oud. Dua Lipa, zo lang loopt ze alweer mee. En zometeen het nieuws van Beyoncé. Ook een mooie van Prince komt eraan. En ik verwacht dat de vrijdag ook middagspits erg druk en erg vroeg begint. Want het lange Pinksterweekeinde staat voor de deur. Deze ochtend valt het denk ik wel mee.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: uit 1991 van Prince en de New Power Generation Diamonds and Pearls hier bij Radio Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. En dat nieuws kun je ook teruglezen op rtvhorizon.nl. We beginnen in Kranendonk, want de gemeente krijgt 3 nieuwe wethouders. Geert Rijkers van Elan, Joost Ploos van Amstel van Kranendonk Actief en Wouter Boelens van het CDA zijn voorgedragen. Dit volgt op het onderzoek van de Verkenner. Die liet weten dat de meerderheid van de fracties een coalitie met deze 3 partijen wil. De 3 kandidaten brengen verschillende ervaringen mee. Rijkers is 29 jaar oud en werkt als raadsadviseur in Asten. Wouter Boelens is 31 en werkt als senior accountmanager bij Scholt Energy. En Joost Ploos van Amstel is 59 en programmamanager duurzame economie bij Midpoint Brabant. De gemeenteraad beslist dinsdag 26 mei, dus na de Pinkster, over hun benoeming. En na de benoeming wordt ook de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. Dan hebben we bericht over de Amerikaanse stierkikker. De provincie Noord-Brabant en natuurorganisatie Ravon onderzoeken en bestrijden deze exoot. Eind vorig jaar vond Ravon genetisch materiaal van deze kikker in natuurgebied De Plateau aan de grens van Valkenswaard en Vlaanderen. Voor de mens vormt deze stierkikker geen gevaar, maar wel voor inheemse amfibieën en de biodiversiteit in Brabant. En de provincie grijpt nu in om uitbreiding van de soort te voorkomen. En tot slot een bericht over Defensie, want die hervatten deze week oefeningen met explosieve en brandbare materialen in natuurgebieden. Dit gebeurt bijna een maand na de grote natuurbrand op de Weerter en Budelderbergen. Eind april werden de oefeningen stilgelegd door die brand. Nu mogen de oefeningen weer, maar wel met beperkingen. Bij normale omstandigheden zijn oefeningen met explosieven toegestaan. Maar in geval van extreme droogte gelden andere regels. Dan blijven oefeningen met explosieven verboden zonder uitzonderingen. Defensie bekijkt nu of de huidige uitzonderingen in extreme droogte moeten worden aangepast. De eerste nieuwe regels moeten voor de zomer klaar zijn. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app te downloaden voor iOS en Android. En nu de Dire Straits.
2: Simpel Simons.

Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Grote hit in de Nederlandse hitlijst. En daarvoor Dire Straits en The Bug uit hun allerlaatste album uit 1991. Goedemorgen. Tijd voor het weerbericht van Zuidoost-Brabant. Want het wordt warmer. Met maximaal tot 26 graden. En het weer is prachtig. Morgen zaterdag en zondag schijnt de zon volop. Met temperaturen tot 28 graden. Het peekt de weken en het wordt echt een zomerweekend. Perfect om Pinksteren buiten te vieren. En te genieten van dit mooie weer. En ook die maandag, dat wordt gewoon een heerlijke dag. Dus ja, ga er lekker op uit. Haal de kolen in huis. Of maak de barbecue schoon. Ja, doe wat leuks. En ja, misschien wat crushed ice. Ja, zet het maar vast koud. Hier zijn Sister Sledge en He's the Greatest Dancer.

Inner Circle en Sweat Alalalalong hier bij Radio Horizon. En zometeen deel 2 van Simple Simons met de Simple Shazam. En dat is natuurlijk Neil Diamond. En ook de open deurplaat. En nu, de Simple Shazam van een week of 4 geleden. Hier is Mama's Gone and Dig.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
7: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
8: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
6: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Venlo een file van ongeveer 5 minuten. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk in een vrachtwagen. Die wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: het legendarische album Rumours. Hoorde je Fleetwood Mac en Dreams. En daarvoor Gordo en Renier Zonneveld en Loco Loco.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen, welkom terug in Simpel Simons, de ochtendshow van Horizon. En we nemen je mee naar je vrije Pinksterweekend. En misschien heb je al gewoon vrij, het zou zomaar kunnen. Goedemorgen, want vandaag denken we terug aan een feest in Rotterdam. Een feest dat een jaar later kwam dan verwacht. Precies 5 jaar geleden was het Songfestival 2021. Het begon eigenlijk in 2019. Duncan Lawrence won dat jaar met het nummer Arcade. En wat gebeurt er als je wint? Nederland mag het volgende jaar het festival organiseren, dus 2020 zou ons jaar zijn. Maar toen kwam corona, alles ging dicht. Het festival kon niet doorgaan. Teleurstelling, wat nu? Het festival werd een jaar verplaatst. 2021 werd het nieuwe jaar in mei in Rotterdam, eindelijk. Op 19, 20 en 22 mei vonden de shows plaats. Duizenden bezoekers, artiesten uit heel Europa, muziek en spektakel. Rotterdam zag er kleurrijk uit. En wie won? De Italiaanse groep Maneskin. Ja, je weet wel, met Damiano David, met hun nummer Zitten e Buoni. En dat betekent eigenlijk hou je mond en wees braaf. Ze speelden rock, puur en eerlijk, en de jury en het publiek waren verkocht. En Nederland, Jean-Guy Macrooy was onze inzending met Birth of a New Age. Een mooi nummer, goed gezongen, maar niet goed genoeg voor het podium. We eindigden op de 23e plaats. Toch was het festival één groot succes. Rotterdam stond in het middelpunt van Europa. Duizenden mensen uit het buitenland kwamen naar onze stad en dat was mooi. Corona had ons ervan beroofd het festival in 2020 te houden, maar in 2021 was het er eindelijk. En wat een spektakel was het. Nou, dat was het zeker. Ja, we hebben echt wel de show gestolen volgens mij. En het is vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Een dag voor iedereen die in de huisartsenpraktijk hard werkt. En wat is een praktijkondersteuner eigenlijk? Nou, dat zijn relatief nieuw in de huisartsenpraktijk, maar niet meer weg te denken. Ze hebben veel verschillende namen. POH, POH, GGZ, POH ouderen. Het zijn mensen die huisartsen ondersteunen bij het werk. En wat doen ze? Praktijkondersteuners begeleiden mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes of COPD. Ondersteunen bij ouderenzorg, werken aan preventie en zijn vaak het vaste aanspreekpunt voor patiënten. Ze zorgen eigenlijk voor rust en continuïteit. In Nederland werken ongeveer 10.000 praktijkondersteuners en die zetten zich dagelijks in met hart en ziel voor patiënten in de eerste lijn zorg en dat is veel werk. Ze moeten goed opletten, goed communiceren en veel onthouden. Deze dag wordt gevierd op 22 mei omdat op deze datum in 2007 de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners werd opgericht. Dus ja, als je er een kent en je komt hem tegen vandaag, bedank hem of haar. Zometeen de Horizon Agenda en een mooi liedje van Sean Cassidy, Morning Girl.
2: De Radio Horizon Ochtend.

0: Kranendonk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs Fruitboomgaarden, het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonks Bos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan op 26 mei, dinsdag, deelnemen aan de workshop Zentangle in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Zentangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Zentangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Zentangle op dinsdag 26 mei van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek te Kempen. En tot zover weer dit blokje agendaberichten voor deze vrijdag. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: The Loadout and Stay van de Amerikaanse singer-songwriter Jackson Browne. Het nummer verscheen op zijn album Running on Empty uit 1977. En je hoort hem hier bij Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Horizon. Welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met een bericht over Defensie. Die hervatten deze week oefeningen met explosieve en brandbare materialen in natuurgebieden. Dit gebeurt bijna een maand na de grote natuurbrand op de Weerter en Budelder bergen. Eind april werden de oefeningen stilgelegd door de brand. Nu mogen de oefeningen weer, maar wel met beperkingen. Bij normale omstandigheden zijn oefeningen met explosieven toegestaan, maar in geval van extreme droogte gelden andere regels. Dan blijven oefeningen met explosieven verboden zonder uitzonderingen. Defensie bekijkt nu of de huidige uitzonderingen in extreme droogte moeten worden aangepast. De eerste nieuwe regels moeten voor de zomer klaar zijn. En dan een bericht over de Amerikaanse stierkikker. De provincie Noord-Brabant en natuurorganisatie Ravon onderzoeken en bestrijden deze exoot. Eind vorig jaar vond Ravon genetisch materiaal van deze kikker in natuurgebied de Plateau aan de grens van Valkenswaard en Vlaanderen. Voor de mens vormt deze stierkikker geen gevaar, maar wel voor inheemse amfibieën en de biodiversiteit in Brabant. De provincie grijpt nu in om uitbreiding van de soort te voorkomen. En Kranendonk, de gemeente krijgt daar drie nieuwe wethouders. Geert Rijkers van Elan, Joost Ploos van Amstel van Kranendonk Actief en Wouter Boelens van het CDA zijn voorgedragen. Dit volgt op het onderzoek van de Verkenner. Die liet weten dat de meerderheid van de fracties een coalitie met deze drie partijen wil. De drie kandidaten brengen verschillende ervaringen mee. Rijkers is 29 jaar oud en werkt als raadsadviseur in Asten. Wouter Boelens is 31 en werkt als senior accountmanager bij Schold Energy. En Joost Ploos van Amstel is 59 en programmamanager duurzame economie bij Midpoint Brabant. De gemeenteraad beslist aanstaande dinsdag over hun benoeming. Na de benoeming wordt de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. En kijk zeker ook een keer op de website van onze streekomroep 1 Kempen. En die vind je op 1kempen.nl.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Bellveld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daar dus wel weer vrij na een ongeluk. De file kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Dotan. En Let the River In, hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 8:55 geworden. Goedemorgen.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Ja. Vandaag is het 22 mei 2026. En precies 41 jaar geleden ging een James Bond film in première. A View to a Kill. In de Palace of Fine Arts in San Francisco. En dit was een speciale Bond film. De 14e film in de reeks. Maar ook de laatste met Roger Moore als geheimagent 007. Het was het einde van een era. Christopher Walken was de schurk in deze film. Max Zorin. Een gevaarlijke tegenstander. Tanya Roberts speelde de vrouwelijke hoofdrol als Stacey Sutton. De soundtrack was bijzonder. Duran Duran schreef het thema samen met John Barry. A View to a Kill heet het nummer. En wat werd het een hit. Op 25 mei 1985 kwam het in de Nederlandse top 40... en het bereikte direct de derde plaats. Een groot succes. Vanaf 4 juli 1985 draaide de film in onze bioscopen. Voor Duran Duran was dit een belangrijk moment. Na The Reflex en The Wild Boys uit 1984... brachten ze met A View to a Kill een nieuw nummer uit in 1985. Een perfect voorbeeld van synthesizer-achtige pop uit de jaren 80. En het

0: nummer wordt zelfs gezien als een van de beste van Duran Duran. Mooi, donker, spannend. Eigenlijk net als een Bondfilm hoort. Het grappige is dat het eigenlijk het enige gezamenlijke wapenfeit van de band was in 1985. Want Duran Duran leek een beetje uit elkaar te vallen. Maar voor deze Bondfilm kwamen ze weer bij elkaar. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat de band niet uit elkaar viel. Sterker nog, volgende maand, precies volgende maand, op 22 juni... treden ze op in het Sporenpark in Tilburg. En daar is iemand in Maastricht zich al helemaal voor warm aan het lopen. Alhoewel, ze moet eerst naar Harry Styles vanavond. Nou, geniet maar even van Duran Duran met A View to a Kill.
1: De Open Deur Park.

0: wel een beetje het motto wat wij hebben hier bij Horizon. Listen to the music, de hits van Horizon en natuurlijk het nieuws van bij ons. Je hoort het elke dag hier bij Horizon. En zo zijn we aangekomen bij de laatste van deze week, Simple Simons. Ik ga je een mooie vrijdag toewensen. Geniet van het Pinksterweekeinde. Pinkstermaandag ben ik er natuurlijk gewoon tussen 7 en 9 met een iets rustigere en uitgekledere uitzending. Maar we zijn er wel en geniet vooral van het weer. En veel plezier zometeen met Horizon at Work, met vanaf 10 uur Jan van Dommelen. En voor de laatste keer Neil Diamond als Simple Shazam. Hier is Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brand, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
7: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
6: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
8: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en de gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met de fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst na het aanmelden en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Een gezellig ochtendje Italiaans spreken? Café Italiano is er voor iedereen die al een beetje Italiaans spreekt of dat wil blijven oefenen of wil verbeteren. Spreek samen met andere deelnemers en gepassioneerde gespreksleiders in het Italiaans over diverse onderwerpen. Café Italiano wordt eens per maand georganiseerd in Bibliotheek Budel. Elke tweede zaterdag van de maand ben je van harte welkom om aan te sluiten in de Bibliotheek van Budel. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
7: En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
9: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
8: Ja, goede vraag.
10: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
11: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
10: Ontdek meer op vitality.nl.
12: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
13: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A59 naar Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, een hele goede morgen. Welkom Horizon aan het werk met Van Dommelen op deze mooie vrijdag de 22e mei. Ja, het wordt echt een beetje lente en het is geniet geblazen de komende dagen. Mooi toch? We bedanken Rolf voor zijn ochtendprogramma. We hadden de opener van Bakermat met Vandaag. We gaan door met ABBA en Knowing

0: Jason at Work.
1: Er kwam weer fijne muziek voorbij voor je vandaag op deze mooie vrijdag. City to City met Road Ahead. En Alan Foley met What's the Matter Baby. We gaan door met Loreen en het heet Tattoo.

was de grote hit van Mr. Mister en Curie. En voor Loreen met Tattoo. Ja, de komend weekend heel veel muziek. En dat betekent genieten geblazen. Amazing Valkenswaard staat dit weekend op de planken. En het Frans van Bestpark. En volg even ons spotje op RTV Horizon. Ben je helemaal op de hoogte. Ook voor de bluesliefhebbers veel te beleven in België, in Peer. Daar is weer het Bluesfestival. Dat is vandaag al begonnen trouwens. En dat duurt tot en met zondag. Jazeker. Even kijken, we hebben nog meer voor je te melden. Nou, doen we dadelijk in ieder geval eerst even I Can Tina met River Deep Mountain High.

Dat waren de Plain Whites met Hey There Delilah. En voor Argentina Turner met River Deep Mountain High. Zondagmiddag 7 juni bij Zalencentrum Geenhoven in Valkswaard. Dan staat daar de band Rewind. In de middag voor gezellige muziek om op te dansen of om te genieten en te luisteren. Een hapje en een drankje erbij met de hits van toen. Dus Rewind op zondagmiddag.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: van Westpark en Valkswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor 16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen. Ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkenswaard. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Tweede Pinksterdag is het traditioneel weer Kastelendag. Van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. Ook dit jaar biedt Kasteel Hezen een gevarieerd programma voor het hele gezin. Dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen en op verschillende plekken muziek klinkt. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden en bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen door het kasteel of een tocht maken met een paardenkoets door onder meer de Engelse tuin. Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, van 11 tot 4 uur. Kasteel Hezen, de toegang is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was Ruben Hellen met 20 Seconds. En bedankt Hans van den Broek en Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Sophie Ellis-Bechster, hebben we nog tijd voor. En een stukje Casey in the Sunshine Band. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. Tot straks.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
5: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
4: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en in de regio is dat goed te merken. Er staan aardig wat dagelijkse files. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Markiezaad. Je hebt 10 kilometer file vanaf Tolen, de vertraging 35 minuten. 1 rijstrook is dicht. Van de A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp, 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom vandaag welkom Horizon, het werk met van achter de knopjes. Dus we net 11 uur geweest, hadden we een fijne opener voor je met Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Ik ken hem ook nog van de Combi-maas, maar we draaien nu echt eens een keer het origineel. Origineel is ook UB40 met Kingston Town.

fijne muziek voorbij met Queen, Radio Gaga en Middle of the Road en Yellow Boomerang. En niet te vergeten UB40 en Kingston Town op deze vrijdagmorgen. Storm Jeu met Dark Before the Dawn.

0: Kraan en Donk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs Fruitboomgaarden, het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonks Bos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur, de inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan op 26 mei, dinsdag, deelnemen aan de workshop Santangle in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Santangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Santangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Santangle op dinsdag 26 mei van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek te Kempen. En tot zover weer dit blokje agendaberichten voor deze vrijdag. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.

waren de Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. En daarvoor hadden we de Crash Test Dummies en En niet te vergeten de agendaberichten. Ook nog een productie van Hans van den Broek en de presentatie van Hans van Groeze. Wederom dank, heren. Wat hebben we nu voor je op het A4'tje staan? Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy.

Simon Webb voor je bent. No worries. En voor Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy. We hebben nog tijd voor de Eagles en I Can't Tell You Why. En nou een stukje Four Tops. En dan gaan we heel voorzichtig op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de smaak van smaak. Wat mij betreft een heel fijn Pinksterweekend. Gaat er lekker van genieten. Maak er iets moois van. En wat mij betreft tot volgende week. Dag.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
4: En je accu?
3: Die is leeg.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
9: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen begint een lang Pinksterweekend. En in de regio kun je dat heel goed merken. Vanwege de drukte staan er veel files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn ook wat uitschieters. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij Tholen heb je een spoedreparatie. De vertraging 12 kilometer en 25 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 6 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ongeveer 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee! Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Goh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl. Are you ready
6: to party? Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. De Pinksterdrukte zorgt voor veel vertraging. Er zijn heel veel mensen die tegelijkertijd onderweg zijn. Ook een ongeluk bij Kerkdriel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Culemborg een file van 35 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En de A2 naar Maastricht, daar heb je een file tussen Born en Meersen. 12 kilometer, 20 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. Verder vooral de dagelijkse drukte dus. Op de A4 richting de Duitse grens, voor Hogerheide 20 minuten. Maar ook de A73 staat erbij, naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: van Westpark en Valkzwaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkzwaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen. Ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkzwaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkzwaard. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Tweede Pinksterdag is het traditioneel weer Kastelendag. Van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. Ook dit jaar biedt Kasteel Heze een gevarieerd programma voor het hele gezin. Dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen en op verschillende plekken muziek klinkt. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden en bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen door het kasteel of een tocht maken met een paardenkoets door onder meer de Engelse tuin. Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, van 11 tot 4 uur. Kasteel Heze, de toegang is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee! Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, en als die bovenaan de hemel staat, dan lijkt het allemaal of het een beetje beter gaat. Een bijzonder goede middag op deze vrijdagmiddag. Het is 22 mei. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. Tot 3.

het zijn de laatste spreekwoordelijke loodjes die vaak het zwaarst wegen. Maar even volhouden, het is bijna weekend. We gaan op naar een heel lang weekend ook, want het is het Pinksterweekeinde. En het weer, dat werkt vandaag al fantastisch mee. En het wordt alleen maar beter de komende dagen, heb ik mij laten vertellen. Nou, hoe lekker is dat? 2:05, welkom bij dit nieuwe Tussenuur.

Spring and Love and Pride. Het lichtkunstfestival Glow in Eindhoven wordt van 7 tot en met 14 november voor de 21ste keer gehouden. En tijdens een preview afgelopen woensdag in de Eindhovense Steentjeskerk werd alvast een klein voorproefje gegeven van het festival in het centrum van Eindhoven en omliggende gemeenten, waaronder opnieuw Veldhoven. En daarnaast krijgt een aantal PSV-spelers een rol bij een ander lichtkunstwerk dat vanaf de Rabobank tot aan het stadion te zien zal zijn. Het kunstwerk wordt samen met de beeldjutters ontwikkeld. Nou, ben benieuwd. Schrijf het alvast op in je agenda. Het is nog ver weg. 7 tot en met 14 november. Glow in Eindhoven. En om

0: van Amerikaanse afkomst, deze Stella Lefty. Ze bracht dit al uit op 15 februari eerder dit jaar. En nu staat het bij ons in de hitlijst. Mooie plaat en die heet Boston.
1: Horizon Regio Nieuws Headlines.
2: Buurtbemiddeling helpt bij burenoverlast in Kranendonk. Wegwerkzaamheden en asfaltonderhoud in Kranendonk. En nieuwe collegevorming in Valkenswaard een stap dichterbij.

altijd gezellig, deze plaat op zo'n mooie dag als deze dag. André van Duin en Als de Zon Schijnt. AK De Smeltkroes sluit eind mei een succesvol theaterseizoen af en kijkt ondertussen alweer vooruit naar het seizoen 2026-2027. En de laatste voorstellingen van het huidige seizoen zijn inmiddels uitverkocht. En ook het nieuwe programma staat inmiddels ook alweer online. Het theaterseizoen 25-26 wordt afgesloten met twee uitverkochte cabaretavonden met Rob Schepers op vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. En daarmee komt een einde aan het 38e seizoen van de Smeltkroes, waarin meerdere voorstellingen volledig uitverkocht.

0: vijf minuten voor half drie geworden. En de legendarische Branford Marsalis speelt saxofoon in dit prachtige nummer wat Sting uitbracht in 1988. En het was het jaar 1990 toen Ben Liebrand nog een remix maakte van deze single. Maar dit was dan toch echt het originele, hoort hem toch eens spelen. Wat mooi, hè? Hadden wij Sting en een Englishman in New York. Hadden wij eerder de headlines van het regionieuws. Is dit het volledige regionieuws?
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: In Kranendonk kunnen inwoners met burenproblemen terecht bij de buurtbemiddeling Kranendonk. Deze gratis dienst helpt buurtbewoners om samen in gesprek te gaan en problemen op een rustige manier op te lossen. Buuroverlast kan verschillende vormen hebben, zoals harde muziek, verkeerd geparkeerd staande auto's of onderlinge irritaties. Vaak lukt het niet om daar samen uit te komen. Buurtbemiddeling biedt dan ondersteuning van neutrale bemiddelaars. De bemiddelaars kiezen geen partij, maar helpen beide kanten om hun verhaal te vertellen en naar elkaar te luisteren. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Volgens buurtbemiddeling kunnen kleine ergernissen zo worden opgelost voordat ze uitgroeien tot grote conflicten. Als inwoners er samen in gesprek met de buren niet uitkomen, dan kan contact worden opgenomen met de buurtbemiddeling Kranendonk. De coördinator bespreekt de situatie en schakelt vervolgens twee bemiddelaars in. En de gemeente Kranendonk voert volgende week op meerdere locaties werkzaamheden uit aan asfaltwegen en fietspaden. Het gaat om klein asfaltonderhoud aan diverse wegen in meerdere dorpen. Dit gebeurt op dinsdag 26 en woensdag 27 mei. Daarnaast wordt er van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 12 juni asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Schoordijk in Budel. Het gaat om het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Budel en de Randweg Oost. En het deel vanaf Randweg Oost tot het einde van de Verharde Weg. Tegelijkertijd worden langs de rijbaan grasbetontegels aangebracht. Tijdens de werkzaamheden kunnen wegen tijdelijk afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Omleidingen worden aangegeven met borden of begeleid door verkeersregelaars. De planning van alle werkzaamheden blijft afhankelijk van de weersomstandigheden.
1: De regio.
2: De vorming van een nieuw college in de gemeente Valkenswaard is een stap verder. De selectiecommissie van de gemeenteraad heeft René van der Kerkhof en Jordi Drieman aanbevolen als kandidaat wethouders. Eerder werden Rens Pijnenburg namens Woot en Bram Bots van Driel namens HNG al voorgedragen. Voor de twee overige wethoudersposten werd een raadsbreed selectieproces gehouden. Alle fracties konden kandidaten voordragen, waarna gesprekken plaatsvonden met de selectiecommissie. Uiteindelijk werden René van der Kerkhof en Jordi Drieman aanbevolen. René van der Kerkhof is lid van D66 en was bijna 11 jaar lang raadslid en fractievoorzitter in 's-Hertogenbosch. Momenteel werkt hij als senior projectleider stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Tilburg. Jordi Drieman is momenteel wethouder in Kranendonk en was daarvoor raadslid in de gemeente. De gemeenteraad van Valkenswaard stemt op maandag 1 juni over de voordracht van de vier kandidaat-wethouders. Als de raad instemt is het nieuwe college officieel gevormd. Een dag later vergadert het nieuwe college voor het eerst over de verdeling van de portefeuilles. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag vrijdag 22 mei. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

heb de zomer in mijn bol. En dat is niet zo vreemd natuurlijk. Het wordt mooi weer de komende dagen. En dat is mooi meegenomen. Zeker wanneer we dat extra lange weekend ingaan. Want het Pinksterweekende staat voor de deur. Hadden wij die hele mooie van Don Henley en the Boys of Summer. Daarvoor nog het regio nieuws. Je kunt alle berichten nalezen op onze website. Hè?

Chocolate en It Started With A Kiss. We kunnen het ons allemaal nog herinneren. De brand die heeft gewoed onlangs in de Weerter en Bulder bergen. Die was ongeveer 250 voetbalvelden groot. En bijna een maand na de natuurbrand hervat Defensie deze week de oefeningen weer met explosieve en brandbare materialen in de natuurgebieden. Maar wel met een beperking in geval van extreme droogte, waar we de komende dagen weer mee te maken gaan krijgen.

In Valkenswaard staat zaterdag en zondag natuurlijk volledig op zijn kop tijdens het nieuwe Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten, feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en ook party.

spreekt voor zichzelf, hè, dat dit plaatje nou in één keer weer tevoorschijn kan komen. Plahaiti was dit. Plahaiti, wat zei ik eigenlijk? Ja, Plahaiti, zo heet het inderdaad. En The Summer is Magic. En daarvoor hadden wij nog Katie Melua en If You Were a Sailboat. Het is 3:10 geworden op deze vrijdagmiddag. Blijf lekker luisteren, hè, want straks om 4:00 zijn we er uiteraard weer met een nieuwe Echt van Echt. Vanaf 6:00 een nieuwe knop in Leen de Rijden met Frans van Dam. De vrijdageditie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef nemen je mee tot 11:00 vanavond.

Tonight is the Night. Kasteel Hezen opent aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, haar poorten voor de jaarlijks open Kastelendag. Tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers nog genieten van een uitgebreid programma vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. De Open Kastelendag is van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. En ook dit jaar biedt het kasteel een gevarieerd programma voor het gehele gezin. Aanstaande maandag dus, de poorten gaan open. Ik heb het al gezegd, om 11 uur en die sluiten zich weer om 4 uur. De toegang is gratis, maar voor enkele activiteiten zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen, daarvoor geldt een kleine vergoeding, maar dat zult u begrijpen. En het een en ander is mogelijk door maar liefst 120 vrijwilligers die dus hun inzet daarvoor verlenen om er iets moois van te maken aanstaande maandag. Nou, geniet ervan. Geniet ook van het terrasje deze middag, hè? En ik zou zeggen, ja, bestel nog maar een rondje.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
8: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en afrit Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen 1.5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van echt.
4: Ja, wie doet je wat op deze heerlijke vrijdagmiddag? Mooie zomerse temperaturen en ja, we gaan op naar een extra lang weekend. Het Pinksterweekeinde. Een bijzonder goede middag en van harte welkom.

het kruid is helaas verschoten. Het blijft natuurlijk wel een hele mooie plaat, deze Al Jarreau. En Jorde, morning Mr. Radio. Het is even na 4:00 geworden. Nogmaals, van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt, waarin wij onderweg zijn naar de klok van 6:00 met hele mooie muziek. Zijn dit de Bellamy Brothers?

heleboel te doen rondom de play-off-wedstrijden die vooralsnog allemaal in Volendam worden afgewerkt. En Willem II mag uiteindelijk toch supporters meenemen naar Volendam morgen de wedstrijd. Die begint om 17:30 in plaats van 20:00. En aanstaande zondag moet Ajax het opnemen, ook in het stadion van Volendam tegen Utrecht, om in ieder geval Europees voetbal veilig te stellen. Jawel, dat gebeurt dan allemaal daar in Volendam. Marshmallow en Thomas Wright hadden we met Where We Go. Red was het trouwens. Is dit muziek van Billy Ocean?

0: Charlene Turner en ook Danny DeVito. Was dit muziek van Billy Ocean? When the going gets tough, the tough get going.
1: Radio Horizon.

0: Muziek uit Breda. Hadden wij muziek van Abel. En ook hij is altijd onderweg, net zoals wij. Elke werkdag onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. Straks om 6 uur.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Het nieuws van bij ons.
1: Het nieuws

bijna 5 minuten voor 5 geworden met Bruno Mars en I Just Might. Wat is er veel te beleven het komende weekende in onze regio? Daarom hebben we straks natuurlijk een overvolle horizon agenda. We willen er toch nog even eentje uitlichten. Team Os An uit Budel organiseert op tweede Pinksterdag een fietstocht voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Alpe d'Huez, dat geld inzamelt voor kankeronderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Voor de fietstocht kunnen deelnemers kiezen uit de route van 30 of 45 kilometer. Onderweg is er een tussenstop ingericht. De start is tussen 10 en 2 uur bij de familie Hendricks aan de Kranendonklaan 72 in Budel. Maar kan ook bij het schutgebouw, daar kun je ook beginnen, Loofvenne 3 in Leende. De deelname kost €5 per persoon en kinderen tot 12 jaar betalen €2,50. En daar zit dan bij inbegrepen een consumptie zoals koffie, thee of ranja. Dus dat is wel goed geregeld. Dus, en het wordt mooi weer, dus ik zou zeggen pak die fiets en fiets lekker een stukje mee. Het is voor een goed doel.

is zoveel te beleven. We hebben natuurlijk de Kastelendag in Hezen. Aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. En het Van Best Park in Valkenswaard. Daar wordt de hele boel op zijn kop gezet door het Amazing Weekend. Dus ja, en het weer. Het is fantastisch, toch? Laten we eerlijk zijn. Je hoort er allemaal nog veel meer over vandaag hier op Horizon. De Bee Gees hadden we met Staying Alive.

evenementen dus het komende weekende hier in onze regio. Blijf vooral lekker luisteren. Straks een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Maar we kijken ook naar activiteiten die verder in het jaar plaatsvinden. Bijvoorbeeld naar het lichtkunstfestival Glow in Eindhoven. Dat wordt van 7 tot en met 14 november georganiseerd voor de 21ste keer. En tijdens een preview-evenement afgelopen woensdag in de Eindhovense Steentjeskerk werd alvast een klein voorproefje gegeven van het festival in het centrum van Eindhoven en omliggende gemeenten, waaronder opnieuw Veldhoven dit jaar ook weer aan meedoet. En misschien is het wel leuk om te vertellen. Daarnaast krijgt een aantal PSV-spelers een rol bij een ander lichtkunstwerk dat vanaf de Rabobank tot aan het stadion te zien zal zijn. Het kunstwerk wordt samen met beeldjutters ontwikkeld. Glow Eindhoven, 7 tot en met 14 november, later dit jaar. Alanis Morissette hadden we. Dit is Patti LaBelle en Michael McDonald.

0: is inmiddels alweer aangeschoven voor zometeen. Sterker nog, nu de Horizon Agenda. Was dit muziek van Patti LaBelle en Michael McDonald. Ben je zover, Hans? Ja, hij zit. Hij kan beginnen. Dit was On My Own.
1: Horizon Agenda.
2: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en de gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met een fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst, na het aanmelden, en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Een gezellig ochtendje Italiaans spreken? Café Italiano is er voor iedereen die al een beetje Italiaans spreekt of dat wil blijven oefenen of wil verbeteren. Spreek samen met andere deelnemers en gepassioneerde gespreksleiders in het Italiaans over diverse onderwerpen. Café Italiano wordt eens per maand georganiseerd in Bibliotheek Budel. Elke tweede zaterdag van de maand ben je van harte welkom om aan te sluiten in de Bibliotheek van Budel. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Wij houden Jantje vast op deze vrijdagmiddag. Hadden wij Jess Glynn en Hold My Hand. En daarvoor nog de Horizon Agenda. Straks een nieuwe, nog de allerlaatste voor deze vrijdag trouwens. En dan is het voor Hans van den Broek en Hans van Goes ook weekend. En een heel leuk weekend. Want de temperaturen lopen aardig op deze middag. Het belooft nog een hele mooie avond te worden. En de komende dagen, ja, het is volop zomer. Wat wil je nog meer? 10 minuten voor 5. Dit is Kylie Minogue en Love at First Sight.

de een of andere manier heeft zij daar wel patent op om deuntjes te maken die je voor de rest van de dag waarschijnlijk niet meer uit je hoofd krijgt. Nou valt deze op zich nog wel mee. Kylie Minogue en Love at First Sight.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. We knopen het Empel, een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelp en Oder en Leendeheide een half uur. A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knopen het Empel, een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. We knopen het Klaverpolder, een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Vrijdagmiddag, vrijdag 22 mei. We staan met één been in het nieuwe weekend. Of is het weekend nou eigenlijk begonnen? Ik weet nooit hoe het eigenlijk zit. Na 5 uur, dan begint toch eigenlijk het weekend? Enfin, het is in ieder geval heel erg dichtbij. En een mooi lang weekend, want we gaan het Pinksterweekeinde tegemoet met hele mooie temperaturen. De Time Bandits hadden we met Endless Road. Dit is de nieuwe van Olivia. Olivia.

van muziek van Swing Out, Sister and Am I the Same Girl. AK de Smeltkroes sluit eind mei een succesvol theaterseizoen af en kijkt ondertussen alweer vooruit naar het seizoen 2026-2027. En de laatste voorstellingen van het huidige seizoen zijn inmiddels uitverkocht en ook het nieuwe programma staat alweer online. Het theaterseizoen wordt afgesloten met twee uitverkochte cabaretavonden van Rob Schepers op vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. En daarmee komt een einde aan het 38e seizoen van AK de Smeltkroes, waarin meerdere voorstellingen volledig uitverkocht waren. Dus het gaat best goed daar. Dat is mooi om te horen in ieder geval. Het is 5:15 geworden op deze heerlijke vrijdagmiddag met muziek van de Pooh. Don't stand so close to me. Young.

0: Danny.
1: Alweer een tijdje geleden, maar hij was te gast in de show van de radio live. En hij speelde dit nummer ook live in de studio bij Erik Jan en Diana. Cornelius Leonardis and Anything.

naam is Laura Jansen en Jorde Use Somebody. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe fris uit de veren. En ik ben nog op zoek naar wat leuke Nederlandstalige plaatjes. Laat het mij weten. Peter.

0: Tool and the Gang en Jorde Get Down On It. We hebben zojuist even vooruitgekeken naar het komende weekend. Elke zaterdag en zondag zijn we er dus met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Maar laten we even ons beperken tot de dag van vandaag. Straks om 6:00 een nieuwe knooppunt Leenderheide met Frans van Dam. De vrijdageditie van Horizon verbreed tussen 7:00 en 9:00. En de avond die wordt afgesloten tot 11:00 met Jordan en Stef. Reden te meer om lekker te blijven luisteren.
1: Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

van Westpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor 16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen. Ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkenswaard. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur.

0: Tweede Pinksterdag is het traditioneel weer Kastelendag. Van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. Ook dit jaar biedt Kasteel Hezen een gevarieerd programma voor het hele gezin. Dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen en op verschillende plekken muziek klinkt. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden en bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen door het kasteel of een tocht maken met een paardenkoets door onder meer de Engelse tuin. Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, van 11 tot 4 uur. Kasteel Hezen, de toegang is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

van Stevie Wonder, For Once in My Life. En daarvoor hadden wij nog Sienna Spiro met Material Lover. En daarna voor de Horizon Agenda. Met dank aan Hans van den Broek en Hans van Groeze ook. Zij kunnen vanaf dit moment gaan genieten van een welverdiend weekend. Een lang weekend ook, met mooie temperaturen. Heren, geniet ervan. En volgende week, aanstaande maandag eigenlijk. Ondanks dat het tweede Pinksterdag is, spreken we elkaar gewoon weer. Dit is muziek van The Purple Disco Machine, Sophie and the Giants en In the Dark.

0: aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Ik wens het u en de uwe. Maak er in ieder geval een heel mooi weekend van. Geniet ervan. En morgen vroeg om 9 uur, dan melden wij ons voor een nieuwe fris uit de veer.
1: Radio. Radio Horizon.
0: En dan gaan we er morgen vroeg een hele gezellige ochtend van maken. Dat is wat wij doen in het programma Fris uit de Veren. Geniet van Frans van Dam en Knoop in de Eendrijden zometeen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
8: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
7: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
10: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje! Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en die van ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de weg, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staan nog ruim 250 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Leende 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor Breda-West 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Boxmeer en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
12: 6:03 op de vrijdagavond. We staan aan het begin van een lekker lang Pinksterweekend. We hebben er zin in, nu al. Dus we gaan beginnen aan knoop in Leenrijden. Van harte welkom iedereen.

productie van de Rada Michael Walden voor Jermaine Jackson. Wat een lekker zomersliedje vind ik dat zeg, uit 1984. Sweetest, sweetest. Dank trouwens aan Peter van Echt. Dankjewel Peter, die kan me een gerust uit het weekend weer in.

Braziliaanse discjockey Malive. Hij bracht het al in 2025 uit samen met Jonas Blue. Maar nu pas een hit, jongens. Dankzij de streams, hè? Inderdaad, zo werkt dat. Edge of Desire. En je merkt dat het een klein beetje Braziliaans is. Dat ritme in. Maar in Brazilië hebben we natuurlijk ook de samba. En die werd hier in Europa goed vertolkt door Shadé Adu. Nummer 1 is uit 1984. Smooth.

0: plaat blijft het toch, zeg. Van Shania Do, Smooth Operator.
1: Het nieuws uit de regio. En de hits die je kent.
2: En de hits die je kent.
1: Dit uur met Frans van Dam.
0: Hallo.
2: Radio Horizon.
0: Ik dacht, ik gooi er eens een lekkere vintage jingle in. Waarom ik eigenlijk niet? 17 minuten over 6. We gaan naar Spanje. Jazeker. Matías Bazar is hier. En Ticento.

pakken open. Als het kan toch in ieder geval. Zonnebrilletje op. En rustig cruisen met Chris Ria op de radio. Hier bij Radio Horizon. Sweet Summer Day. Veel beter kan je het niet hebben. 2010 van de man die vorig jaar overleed. Hoog tijd voor de nieuwe Calvin Harris.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files worden langzaam korter in het zuiden van het land. Er staan nog 150 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikkerk Driel een kwartier op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knoopend Leenderheim.

lead-gitarist die het nummer schreef. Elliot Lurie in 1972 voor de Amerikaanse popband Looking Glass, Brandy. Ja, een beetje vuur erin, jongens, inderdaad. Brandy, You're a Fine Girl, die je misschien kent van de soundtrack van Guardians of the Galaxy als je iets jonger bent. Dit is ons allemaal wel bekend. Uit Colombia komt Karol G. Si antes te hubiera conocido.

0: De discobol kom je aan. Met verder naar Whitehead 1979 en 1 No Stopping Us Now.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: Het is bijna 6:15 alweer. Straks nog Eros Ramazzotti op de radio. Maar eerst deze. Uit de jaren 90. Aha, met Morten Harket als zanger. I've been losing you. Wasn't right.

0: Italiaanse muziek op de radio. Ik kreeg net nog een appje trouwens. Mattia Bazzar. Moet wel duidelijk zijn natuurlijk. Komen uit Italië, uit Genua inderdaad.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
0: Ja, het moet wel kloppen natuurlijk. Zo zijn de luisteraars hier bij Radio Horizon. Je moet scherp blijven. Zo werkt het. Ook als het 24, 25 en 26 graden is. En tot de 30 gaan we de komende week. Houdt u het even in de gaten. Straks nog Neil Diamond met de simpeltjes Sam Wild at Heart. En Hans van der Meijs komt ook nog langs met Horizon Verbreed. Eerst deze, Patrice Rushen.

0: 1982. Echt een disco hit voor Patrice Rushen, die eigenlijk begon als jazzmuzikus op keyboard. En daarna kwamen een heleboel goede albums die we waarschijnlijk in Dancing Riva nog wel een keer gaan draaien, Peter. Of niet? Ja, kunnen we best nog wel eens een keertje doen. Kunnen we nog wel eens een keer de revival houden van Dancing Riva. We zijn er doorheen. Straks Hans, maar eerst Neil Diamond nog.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vannacht welkom, 7 uur geweest. We zijn er tot aan 9 uur met Horizon verbreed. Daarna kun je gaan luisteren naar Stefan Jordan. Bedankt aan Frans Verdam, daar is het weekend voor begonnen. Prachtige plaat trouwens van Neil Diamond. Hey! En niets gaat ons stoppen. We zijn er dus tot aan 9 uur.

De formatie heet Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. En dat klopt inderdaad, want het is 26 graden. Het zonnetje schijnt, we gaan een prachtig weekend tegemoet. En je hoort lekkere muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Nothing's Gonna Stop Us Now, een van hun grote hits. En Sarah was er eentje. En We Built This City on Rock and Roll. En dat is waar, dat doen we hier bij het Horizon natuurlijk ook. Jouw stadje wordt een prachtig stadje met rock and roll muziek. Nou, het is zomer. Kid Rock and all summer long.

Dat is natuurlijk ook een gave zoals niemand anders kan. Ik ben nergens goed voor, je hoorde de dijk. En dan kun je altijd nog discjockey worden. Stella Lefty daarvoor, Basten, wat een leuke plaat is dat. De countrymuziek die is helemaal in op dit moment. De Golden...

Het nieuws van bij ons aan de grote hits die je kent. Je luistert naar Radio Horizon met Horizon Verbreed. Be With You, Atomic Kitten. Grote hits gescoord deze damesformatie uit Engeland. En David Bowie met Golden Years uit 76 daarvoor. Vandaag was het 26 graden, morgen wordt het 29 graden. Zondag 28 graden en de vrije maandag voor iedereen 28 graden en volle zon. Misschien geen tijd voor espresso macchiato, maar toch, we hebben er even zin in.

voor 8 geweest. Radio Horizon met Anastasia en Left Outside Alone 1. Van haar vele grote hits, denk ook maar eens aan Sick and Tired en I'm Out of Love. Enrique Iglesias en Pitbull samen, I Like How It Feels. Dat komt alweer uit 2011. Zo lang is dat alweer geleden. Prachtig weer, prachtige muziek. En af en toe moet je een klein beetje schuilen. Misschien wel voor de zon, of misschien wel omdat je zelf niet helemaal lekker in je vel zit. En je maakt daarna een prachtig nummer. De nieuwe single van Miss Montreal.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: De Stampeders en Hit the Road Jack. En als je dan het weekend nergens terecht kunt, wij zijn er 24 uur per dag. Je luistert naar Radio Horizon. Schuilen daarvoor van Miss Montreal. Gotcha.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A58. Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

6 over 8, van harte welkom. Tweede deel Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur, daarna Stef en Jordan. Je hoort het nieuws en het verkeer van de ANWB. Het is druk onderweg, dus doe een beetje voorzichtig aan. En kom veilig thuis aan. De barbecue die wacht, die is nog even lekker warm. Dus er is nog tijd genoeg. En er is lekkere muziek. Steppenwolf en Born to be Wild.

Metallica muziek met dit soort weer. Another and 54 Ultra and Talk to You and Physical was een hit in 2020, gevolgd door Dua Lipa. De vorming van een nieuw college in Valkenswaard is een stap dichterbij. De selectiecommissie van de gemeenteraad die heeft René van den Kerkhof en Jordi Drieman aanbevolen als kandidaat wethouders. Eerder bleek uit de verkenning dat er voldoende draagvlak was voor VOOT en HNG om ieder een wethouder te leveren. En daardoor werden Rens Pijnenburg namens VOOT en Bram Bots namens HNG voorgedragen. Chris Ria, On the Beach.

Het prachtige Still the Same van Bob Seger en de Silver Bullet Band. I love you. En daarvoor hoorde je On the Beach van Chris Rea. We draaiden de albumuitvoering. Dat moet met dit weer zeer zeker kunnen. I love you. Hier is Yellow.

Nou, muziek uit de jaren 80. Je hoorde Yellow and I Love You. En een lovely day was het inderdaad vandaag. Bill Withers, 1978. En het was vandaag 26 graden. Als we kijken wat het morgen gaat worden. 29 graden, vol zonnig. Zondag 28 graden, eveneens volle zon. En de maandag, tweede Pinksterdag, 28 graden. We hebben niets te klagen. You can't always get what you want.

Gelukkig is de stem van Freddie Mercury regelmatig te horen hier bij Radio Horizon. Queen and You're My Best Friend. And For the First Time, The Script. Dat komt alweer uit 2010. Ik bedank je voor het luisteren. Zometeen heel veel plezier met Stef en Jordan. Die nemen je mee tot aan 11 uur. Morgen, nieuwe aflevering Popijzer. En dat is te doen om 5 uur 's middags. Fijn weekend.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, ik ben er al. Stef is onderweg, dus dat wordt helemaal mooi. Daar hoef je niet heel lang op te wachten. Vandaag wordt een hele mooie avond. Vandaag wordt namelijk de start van je weekend.

0: Pitbull, Neo, Nair, Afrojack zelfs. Give Me Everything Tonight, Stef, we zijn alweer.
1: Ja.
0: Ongekend.
1: Wij gaan onze luisteraars... Oh.
0: Ja, vertel ze dat.
1: Dwars door de intro. Ja, heen. Wij gaan onze luisteraars ook van alles geven vanavond.
0: Zo is dat. En enthousiasme.
1: Zeker.
0: Ook, ja.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké, nu stel je beurt.
1: Oké.
0: Vertel eens, wat gaan we doen?
1: Nou, we beginnen zo meteen met een beetje regionieuws. En dan ergens halverwege de uren doen we iedere keer het weer.
0: Ja.
1: En dan richting het einde van de show doen we een paar leuke segmentjes. Zoals de bekende verjaardagen, de bekende feestdagen. Ondertussen ergens de hitradar, volgens mij. Ja, schat ik zo in. En we hebben een speciale gast in de studio.
0: Ik wilde net zeggen, we hebben nog iets heel speciaals staan. Hi.
3: Hi, goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ben je wel blij om hier te zijn?
3: Zeker, altijd als ik hier ben.
1: Nee.
0: Maar is dat dan omdat het maar bijna weekend is, omdat je hier bent?
3: Allebei.
0: Oké, praktisch.
1: Politiek correct antwoord.
0: Ja, vind ik een goeie. Zullen we toch maar gewoon beginnen?
1: Een beetje muziek.
0: Ja?
1: Ja.
0: Of niet? Zullen we niet beginnen?
1: Nou, dat kan ook.
0: Don't Start Now, Dua Lipa.

0: David Guetta, Better Where You're Going. Stef,
1: ja.
0: Wij zijn niet beter wanneer we weg zijn, toch? Als we weg zijn, is het niet zo gezellig hier. Dus
1: nee, nee, dat klopt wel.
0: Oké, okay, heb je regio-nieuws?
1: Dat al helemaal.
0: Zullen we gewoon eens beginnen dan?
1: Ja. De politie waarschuwt inwoners van Heeselende voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken zijn meerdere inwoners slachtoffer geworden van deze vorm van fraude. De oplichters bellen vaak oudere inwoners op en doen zich voor als medewerker van de politie. Zij vertellen dat de kans bestaat op een inbraak en bieden aan om geld, sieraden of andere waardevolle spullen tijdelijk op te slaan in een kluis op het politiebureau. Kort daarna verschijnt een zogenaamde agent aan de deur om de spullen op te halen. Soms dragen de oplichters burgerkleding, soms een uniform of kleding die sterk op politieuniformen lijkt. De politie benadrukt dat echte agenten nooit geld, bankpassen of waardevolle spullen ophalen om zogenaamd veilig te bewaren. Inwoners die een verdacht telefoontje krijgen, wordt geadviseerd direct op te hangen en contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Staat er een persoon aan de deur die zich voorstelt als agent, vraag dan altijd om legitimatie met foto en dienstnummer. Vertrouw je het niet, bel dan direct 112.
0: Ik moet zeggen, ik weet niet of ik het zou durven aan een politieagent vragen, hey, laat eerst je identificatie zien.
1: Ik denk dat het ook een kwestie is van in kunnen schatten hoe echt dat het is.
0: Oh.
1: Ik heb bij politieagenten, je kijkt er wel eens ooit naar, al zie je ze staan, zeg maar.
0: Ja.
1: En ze hebben altijd wel een dienstwapen of zo bij zich, weet je wel. En het lijkt me dan dat je daaraan bij een neppert toch wel echt zou moeten kunnen zien van, wow, daar zit gewoon niks in. Of,
0: wow, er zit gewoon een oranje ding voor de
1: ja, loop. Precies. Of dat lijkt me gewoon een klappertjespistool of zo, zeg maar.
0: Oké. Oké, dus je ziet het aan de agent zelf?
1: Dat zou ik denken.
0: Aan de politie. Goed, we gaan daar verder met op half het weer. Hè? Ja. Eerst is hier de police met every little thing she does is magic.

0: Oké, okay, Stef, ik ben zo benieuwd hoe het weer is. Ja, morgen en overmorgen.
1: Warm, heet.
0: Warm of heel warm? Hoe?
1: Ja, heet zelfs.
0: Heet zelfs.
1: Dat valt nog iets boven heel warm.
0: Oeh, okay. Spannend, spannend.
2: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft het komende kwartier nog zonnig. Het is dan nog zo'n 20 graden bij een zwakke zuidoostenwind. In de nacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wordt 27 tot 29 graden en misschien wordt het lokaal 30 graden. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenavond draait de wind naar noordwest. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig, droog en dus volop zomers. Zondag wordt het 26 tot 28 graden. En maandag wordt het nog wat warmer met 27 tot lokaal 30 graden.
0: Weet je, het is eigenlijk wel grappig. Als je het weer begint voor te lezen, dan weet je dus eigenlijk gewoon dat je ongeveer op de helft van het uur bent.
1: Ja, klopt. Eigenlijk. Dat kunnen mensen op de snelweg zo kunnen dat als timer zien.
0: Weet je ook hoe je ook kan weten hoe je op de helft, wanneer we de helft zijn? Dat is ook wel uniek.
1: Het liedje, denk ik, wat er dan gaat spelen.
0: Daar heb je wel gelijk in.
1: Ja, dat is zoiets, ik had al zoiets door.
0: Doe je goed. Zet Mary Morris de middel.

0: Oké, Stef.
1: Ga mij nou ook laten vallen.
0: Nee. Een quizvraag voor jou. Welk jaar komt het liedje wat je zojuist hoorde? Dat is een nieuwe versie van een nummer uit 1999 van Liquido. Narcotic. Hij heet ook Narcotic. Uit welk jaar komt hij? Dat is de nieuwe versie.
1: Oeh, ik moet even heel eerlijk opbiechten. Ik was niet echt aan het luisteren.
0: Ja.
1: Ik gok. Ik ga hem gewoon eventjes gooien.
0: Oké.
1: 21.
0: Oké, gok.
2: Hij is ouder dan dat. Ik denk dat hij 2019 is.
0: Ja, wat is dit? Ja, dat klopt. Hoe weet je dat?
1: Yes! Huh? Netjes.
0: Oké, dit is wel schokkend. Oké, dus wat was het meest gestreamde liedje van 2019?
2: Oeh.
0: Op Spotify. Op Spotify. Wereldwijd.
1: Ik heb een gok. My submission is Heatwaves.
0: Oké.
2: Maar ik ga voor... Ja, ik weet niet zeker. Misschien is dat 2020. Maar ik ga voor Blinding Lights van The Weeknd.
0: Allebei fair, maar het is er eentje van Shawn Mendes. Welke is het? Dit is wel een keer goed om na te denken hier. Dat doen we normaal gesproken.
1: Ja. Ik ken eigenlijk maar één liedje van Shawn Mendes.
0: Nou?
1: Stitches is dat heet die volgens mij.
0: Dat is zeker een liedje van Shawn Mendes, maar dat is niet.
1: Oh, jammer. Okay.
2: Ik zou je er verder geen kunnen noemen van Shawn Mendes.
0: Deze.
2: Ah, tuurlijk.
1: Ja, deze wel.
0: Ja. 1 miljard streams in 1 jaar.
2: Wauw. Dat is best veel.
0: Best wel goed. Van 2019 dan, daarna ging het omhoog Spotify. Ja, Shawn Mendes dus. Samen met Camille Cabello. Hier is Senorita.

0: Oh ja, dat. Ja.
1: Ach, geweldig. Hey, het is donker hier.
0: Hey, dan doe de lamp aan.
1: Ja.
0: Stef.
1: Ja.
0: Jij hebt voor ons regionieuws.
1: Ja, nou kan ik het weer zien.
0: Oh, geweldig.
1: Wethouder Karel Bonen heeft de gemeenteraad van Kranendonk bijgepraat over de huisvesting van statushouders. Dat deed hij in een portefeuillehoudersbrief van 13 mei 2026. Daaruit blijkt dat de gemeente dit jaar in totaal 38 statushouders moet huisvesten. Er staat ook een achterstand van 30 mensen uit 2025 open. Daardoor moet er in half mei in totaal 44 statushouders worden gehuisvest. Die achterstand is er gekomen omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn, de gemeente onvoldoende mensen had om het werk uit te voeren en er nauwelijks tijdelijke opvangplekken waren, blijkt uit de portefeuillehoudersbrief. De gemeente moest een concreet verbeterplan opstellen. Dat plan werd begin 2026 besproken met de provinciale toezichthouder van de provincie Noord-Brabant. Wethouder Bonen meldt daarnaast dat de gemeente daarmee de doelstelling voor het eerste halfjaar heeft gehaald. In de eerste vier maanden van het jaar zijn 9 statushouders gehuisvest.

0: snap ik het wel.
1: Doet ook maar zijn werk, hè.
0: Maar ja, huisvesting is wel handig.
1: Ja, dat, iedereen moet het eigenlijk hebben.
0: Een huis is wel handig.
1: Zeker.
0: Een plek onder de zon.
1: Dat, ja, liever wel.
0: Dit is trouwens wel een andere. René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken.

0: Medcon, weet dat en don't worry. Stef, je moet je niet te vaak zorgen maken. Hè?
1: Niet?
0: Nee, ik maak me wel een beetje zorgen. Ik heb iets leuks te vertellen.
1: Ja, het is maar regio nieuws.
0: Oh, oké.
1: Team Osan Uitbudel organiseert op tweede Pinksterdag een fietstocht voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Alpen de U6, dat geld inzamelt voor kankeronderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Het team neemt op donderdag 4 juni deel aan Alpen de U6, het jaarlijks evenement waarbij deelnemers fietsend, wandelend of hardlopend de Alpen de U6 beklimmen. Team Osan doet dat ter nagedachtenis aan Annie Staals, die in augustus 2025 overleed aan de gevolgen van kanker. De naam van het team verwijst naar haar bijnaam. Volgens de deelnemers is het initiatief niet alleen bedoeld om Annie te herdenken, maar ook om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek en om samen stil te staan bij iedereen die geraakt is door kanker. Voor de fietstocht kunnen deelnemers kiezen uit een route van 30 of 45 kilometer. Onderweg is een tussenstop ingericht. De start is tussen 10 en 2 uur bij de familie Hendricks aan de Kranendonklaan 72 in Budel, maar kan ook bij het schutgebouw aan de Loofennen 3 in Leende. Deelname kost €5 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €2,50. Een consumptie zoals koffie, thee of ranja is daarbij inbegrepen.
0: Dankjewel, Stef. Dan nog even iets anders, hè.
1: Ja.
0: Ik had net een feitje en jullie wisten het allebei niet. Dus ik dacht, misschien weten meer mensen het niet.
1: Oké. Okay.
0: Bruno Mars heet helemaal geen Bruno en geen Mars. Dan, hoe heet hij wel? Heb je nog ergens...
2: Ja, zeker. Hij heet Peter Jean Hernandez.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dat wist ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Zeg. Ik denk, nou kom je af met, zijn achternaam is in het echt KitKat of zo. Maar nee, oké.
0: Okay. Ja, het is wel interessant dat hij echt een compleet andere naam heeft dan zijn artiestennaam.
1: Ja, maar dat is wel... Bruno Mars is ook nog een vrij geloofwaardige artiestennaam. Zeg.
0: Ja, echt ook. Ja. Ja, eerlijk gezegd, hij heeft heel veel nummers. Maar een van de mooiste nummers vind ik nog steeds deze. Ook al is hij op radio eigenlijk net iets te veel gedraaid. Omdat sommige mensen zeggen van, dat nummer weer. Eigenlijk durf je het bijna niet uit te spreken, want dit is gewoon een hele goeie. Die with a smile.

0: kraag.
1: Marco, hoe staat er snelle John Eubank lippenstift? Stef, wil je iets zeggen? Of je...
2: Nou, ja, ik verwachtte eigenlijk dat we een ander segmentje van de show zouden krijgen.
1: Oh, nee, nee.
2: Die uurflits, zeg maar.
1: Ja, dat komt ook.
2: Oh, dat komt zo meteen. Ja. Oké. Nee, dan heb ik eigenlijk niks te zeggen.
1: Ja, maar kijk, dat is het NOS nieuws, maar hopelijk is het goed nieuws, wil ik gaan zeggen.
2: Oh.
1: Hopelijk, hè.
2: Hopelijk wel.
1: Geen idee. Hoor ik daar ook vast voor het eerst. Allereerst even Shaboozey nog. Laatste liedje op 9 uur. Good news.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Oh, eindelijk een tweede uur, Stef.
6: Jazeker, jazeker. Voor de show voor ons nog even bedankt aan Hassan natuurlijk. Wij gaan er dit uur weer een keihard feestje van bouwen.
5: Bijna vergeten, maar dankjewel inderdaad. Ja, we gaan weer.

0: Ghost. Joel Corey, Head and Heart. Rens, je bent ook aangekomen.
1: Hallo, ik ben aangekomen.
0: Welkom, hi, oké. Okay. Rens, vertel eens, we hadden een paar hardnekkige fans net.
1: Ja, ik stond net buiten. Ik kwam, wilde hier naartoe lopen natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja.
1: En wat zie ik daar? Twee mensen die bij het raam naar binnen zitten kijken.
0: Dat was wel spannend.
1: Ja, dat was wel spannend, want ik had niet verwacht dat er ook echte fans van RTW Horizon waren.
0: Ja, gewoon voor de deur.
1: Ja.
0: Dus had je gezegd, hey, ik ben een van die beroemde DJ's, ben ik?
1: Ja, dat heb ik zeker gezegd.
2: Ja, we hadden hier dus een beetje interne discussie van eigenlijk zou het echt heel erg goed zijn, dan zouden we die mensen dan eventjes naar binnen hebben gevraagd,
0: ja,
2: en een bakje koffie aan hebben geboden en zo.
0: Maar goed zijn we niet.
2: Nee, wij zijn allemaal best wel bang van mensen ook.
0: Ja, klopt. Anders zou je niet.
2: Nee, precies.
0: Oké, Rens, welk jaar, de DJ Calvin Harris, welk jaar komt dit?
1: Geen idee.
0: Jij?
2: 17.
0: Oh, enig idee?
3: Ik zou gaan voor 2018.
0: Oké. Hij is wel iets ouder. Had ik zelf ook niet verwacht. We gaan het eigenlijk hebben over onze weken. Na dit nummer. Maar eerst deel Calvin Harris samen met Ahai Marbar. Opnieuw. Wacht. Sorry. Die naam kan ik niet uitspreken.
2: Gezondheid.
0: Help.
3: Ja, maar Jordan. Welk jaar?
0: Yes, kom eens hier. Ja, daar komen we zo. Oké. Wat staat hier? Ahai Marbar. Oké. Dankjewel. Nu weet ik het. Dankjewel. Ja, Calvin Harris dus. Jongens, 2013.
3: Damn.
0: Dat is best wel oud.
2: Ja, nog wel.
0: Het is ook wel echt een klassiekertje. Het is een van de nummers waarmee die best wel oud gegroeid is.
2: Ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem nog niet herkend.
0: Nou, geweldig. Dan gaan we nu horen. Calvin Harris, Thinking About You.

0: Calvin Harris. 2013 dus. Och, ongekend. Ongekend. Oké, okay,
1: jongens. 8 jaar oud, hè?
0: 8 jaar oud. Dat is...
1: Daar gaan we niet over hebben, zegt hij. Hij valt onder de tafel van het lachen.
0: Oké, dus...
1: Hoe was jouw week?
0: Ja, mijn... Oh, meteen...
1: Ja, mag jij beginnen? Ja,
0: dat vind ik wel even.
1: Flip the script.
0: Ja, mijn week was eigenlijk best wel druk. We komen nu steeds dichter aan het einde van het semester toe. Ja, dan moet je dingen inleveren. Ondertussen nog voor je vervolgopleiding gaan kijken. Ja, het is best wel druk eigenlijk. Vind ik niet zo fijn.
1: Nee, snap ik wel.
0: Als je heel veel dingen tegelijk te doen hebt, dan heb je altijd het gevoel alsof je alles half doet of zo. Of in ieder geval dat ik.
1: Ja, dat snap ik op zich wel. Maar verder op stage wel gewoon...
0: Ja,
1: van een leien dakje? Of dat...
0: Ja, het wordt steeds leuker ook. Want je gaat steeds meer naar het eindproduct toewerken. Dus je mag steeds meer daadwerkelijk maken. Dat is wel mooi.
1: Mooi.
0: Oké, bij jou dan.
1: Nou, ik wilde er eigenlijk een nieuwsberichtje over laten maken. Zo heftig was mijn afgelopen week.
0: Oké, ja, dat mag als je wil.
1: Maar ik heb nog niet contact opgenomen met de juiste mensen daarvoor. Ik heb afgelopen zondag om precies te zijn... met mijn raceteam op school hebben wij het Nederlands kampioenschap gewonnen.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Dus en dat is een beetje een beginnende race-series hier in Nederland. Het is een beetje overkomen waaien vanuit België. En daar is het overkomen waaien vanuit Engeland. Het heet Green Power Kart Racing. En dit is het eerste jaar dat het in Nederland georganiseerd wordt. En wij mogen vanuit onze school doen wij mee. En wij hebben gewonnen.
0: Eigenlijk best wel goed gedaan dus.
1: Ja toch eigenlijk wel inderdaad.
0: Hey, ik ga niet liegen. Ik zag een filmpje op LinkedIn. Ik heb het een en ander gezien. Jullie hadden volgens mij als bijna enige een auto waar de wielen niet uitstaken, toch?
1: Ja klopt ding, inderdaad.
0: Een
1: body, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Dat.
1: Ja.
0: Gaf dat veel voordeel, denk je? Of?
1: Ja, zeker. Wij hadden op de rechte stukken, dat hoorden wij, hadden we ook communicatie met onze coureurs, zeg maar.
0: Ja.
1: En op de rechte stukken gaven we hun aan van, ja, zeg maar, met de wind mee, dan rijden we ongeveer dezelfde snelheid als iedereen.
0: Ja.
1: Alleen tegen de wind in, dan rijden we 5 km/u harder. Gewoon okay. Omdat ze minder wind vangen, zeg maar. Of ja, misschien zelfs wel meer wind vangen, maar het efficiënter afvoeren.
0: Oh.
1: Dus dat was wel echt super grappig om te horen.
0: Dan maak aantekeningen voor Formule 1 nieuws, hè? dat is wel...
1: ik heb
0: voorstap.
1: Nog wel...
0: Wat nu?
1: Gezien Formule wij 1. Dus nu de Nederlandse GP gewonnen hebben...
0: Ja.
1: Komende zondag is de race van Benelux plus Frankrijk. Ja. En dat is op circuit Zolder in België.
0: Oh, op Zolder?
1: Ja, op Zolder. Dus daar moeten we de trap op helemaal.
0: Oké.
1: Daar rijden wij... Ja, dat is misschien een beetje slap gezegd, maar daar rijden we eigenlijk mee voor spek en bonen, omdat wij daar niks echt meer te winnen hebben.
0: Oh.
1: De echte winst hebben we, naar mijn beleving, al gehaald in Lelystad, waar dus de GP van Nederland is gereden.
0: Oh.
1: En vanuit daar hebben wij, omdat we dus gewonnen hebben, het recht om deel te mogen nemen aan de Engelse GP. Dus echt van de hoofdorganisatie, de grote race. En die is in Goodwood, Engeland. Op het racecircuit.
0: En Daan zie ik al heel... wow!
1: Helemaal versteld staan.
0: Ja, dat is wel
1: dus ergens in oktober in principe mogen wij daar naartoe.
0: Hmm.
1: Dus het is wel...
2: Spannend.
0: Cool.
1: Ja, dat is nou de volgende grote stap, zeg maar.
0: Huh. Is dat spannend of wordt het vooral gewoon heel leuk?
1: Het wordt vooral denk ik gewoon heel erg leuk. Echt gaaf om mee te mogen doen, zeg maar, aan een beetje een opstartend project. De randvoorwaarden en alles. Het is nog allemaal een beetje in de kinderschoenen, zeg maar. Maar het is dus wel echt vet om daar ook zo er een keertje bij te mogen zijn.
0: Oké, nou, klinkt goed. Dus, Rens, wat heb jij gewonnen?
1: Ben je ook nog een Nederlands kampioen geworden deze week?
3: Ja, nee, dat ook weer niet.
2: Nee, ja, ik heb vooral door een unie zitten werken. Want ik ben ook bijna klaar met mijn bachelor. Dus dan moet ik ook weer heel veel dingen inleveren. En dat is ook een beetje matig. Want dan moet je ook gewoon... op heel veel dingen tegelijk concentreren. En dan voelt het inderdaad ook alsof je, zeg maar...
0: Alles half doet.
2: Alles half doet. En verder... Ja... Ik ben nog wat gaan eten in Eindhoven. En dat is ongeveer mijn week. Niks interessant.
0: Oké. Daan, heb jij nog iets te vertellen?
4: Ja, nou eigenlijk niet zo heel veel bijzonders.
0: Moesten we daar zo lang op wachten? Ja, een
1: hele bulde.
0: Ja.
4: Gewoon weer terug aan het werk. Zitten natuurlijk met veel feestdagen, dus heel veel halve weken.
0: Dat is wel leuk.
4: Wel leuk, maar wel lastig omheen te plannen. Dus dat is wel een uitdaging met de twee projecten die ik nu voor mijn Mino run. Okay. En bij de individuele en groepsproject. Maar ja, prima.
0: Okay. Ja, dan laat die gebroken weken. Ik vind die, ja, ik weet niet. Dat breekt het ritme een beetje ook.
4: Ja, ik vind het normaal wel heel fijn. Maar de manier waarop dit gestructureerd is, is het, ja, mis je grote delen van weken door één feestdag. En het, ja. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op.
0: Ja, dat, vooral als het daarna op donderdag is of zo. Dan ja. Ga je de vrijdag helemaal niks meer doen.
4: Want we hebben ook 2 dagen in de week thuiswerken. En als er dan 1 dag wel school al vervalt. En met hoe weinig de docenten die daadwerkelijk nuttig zijn voor ons beschikbaar zijn. Ja, dan blijft er niks over in een week.
2: Nee.
0: Oei, oké. Verder nog iemand spannends van het weekend? Anders gaan we lekker door.
3: Nou ja, ik ga dus naar Zolder. Maar ja, dat heb ik net al verteld.
0: Oké.
1: We zien niemand aankomen rennen.
2: Oké. Ja. Ik heb nog iets interessants.
0: Oké.
2: Ja, morgen heb ik een competitie.
0: Competitie? Oké.
2: Ja, alleen het is geen sport of zo. Okay. Het is een programmeercompetitie. Oh. En dan moeten wij morgen, hebben wij dus 4 uur. Kijk, dus in het begin krijg je een doel. En dan moet je dat doel of dat probleem zo goed mogelijk oplossen. En dan heb je daar 4 uur voor. En als je wint, krijg je gewoon €300 in... een of andere valuta, ik weet niet.
1: Bitcoin of zo waarschijnlijk.
2: Bol.com giftcards of zo.
0: Zimbabweanse dollars.
2: Ja, precies.
0: 3 miljard en die.
1: Ja. Wow. Ja.
2: Maar ja, dus dat wordt nog wel spannend.
0: En schat je de kansen een beetje gunstig in? Of?
2: Nou, nee, want...
1: Oei.
2: Ik ga met 2 vrienden van me.
0: Ja.
2: En ja... Die zijn.
0: Ja, geef hem weer de schuld, Rens. Maar Rens, je moet hun gewoon kunnen ondersteunen. Goed genoeg om ze maar het wel te winnen.
2: Ja, we gaan ook niet om te winnen eigenlijk. Oh, okay. Want een vriendin van een van die vrienden die meegaat, die heeft dat allemaal een beetje georganiseerd. Dus dan gaan we vooral mee om haar te steunen.
0: Snap ik.
2: Dus, maar ja, als we winnen, dan zou het ook wel mooi zijn.
0: Nou, klinkt goed. Dat was hem, denk ik, of niet?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Nou, dat was de vocht jullie week, dat was jullie week.
1: Ja, dit was de hele show. We houden nu al... Oh, nee.
0: Hey.
1: Zullen we eens verder gaan met muziek?
0: Ja, iets met een week, toch?
1: Ja, in het Engels. Week.
0: Week.
1: Waar wil je naartoe?
0: AGR, week.
5: No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit.

0: Zed, Alicia Cara, Stay. En nu Stef van Herk met het weer. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog een beetje warm met zo'n 20 graden bij een zwakke zuidoostenwind. In de nacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wordt het 27 tot 29 graden en misschien wordt het lokaal 30 graden. Daarbij is het zonnig met wat later op de dag enkele stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenavond draait de wind naar noordwesten en tijdens Pinksteren blijft het zonnig, droog en dus volop zomers. Zondag wordt het 26 tot 28 graden en maandag wordt het net nog ietsje warmer met 27 tot lokaal 30 graden.
0: Oké, dus het is een beetje heet.
1: Is een beetje heel snikkelheet.
0: Is een beetje heet, vandaag ook al, hè?
1: Snikkelheet.
0: Oké, is een beetje heet nu. Ja. DJ Fresh, samen met Rita Ora, hier is Hot Right Now.

0: I Knew Your Troubles, Taylor Swift was dat. Ja, Stef.
1: Ja.
0: Het is gewoon weer tijd. Ongekend.
1: Zijn er problemen?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Okay.
0: De telling is wel binnen.
1: Oh, ja. Dat komt goed uit.
0: Ja, onze telling. Er zijn allerlei manieren waarop we berekenen welk nummer het meeste hitpotentie heeft.
1: Uiteraard.
0: Vertel eens, waarom? Wat doen we hier eigenlijk?
1: Nou, we hebben dus een afspraak gemaakt met alle artiesten wereldwijd dat hun nieuwe muziek publishen op de vrijdagmiddag, zodat onze redactie daar het allerbeste uit kan kiezen, zodat wij op onze zender alleen het allerbeste en het allerfijnste van de nieuwste muziek kunnen laten horen.
0: Nou, exact dat eigenlijk. Ja, Stef, vandaag nieuwe nummers van Lola Jong, Bankzitters, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, Sera, Niall Horan, Roxanne Hazes, Nothing But Thieves, Muse, Zayn, Mark Amber, Robin Schulz, The Script en Armin van Buuren. En er is één naam die ik nog niet genoemd heb. En dat is
1: hele
0: de naam.
1: Lijst.
0: Ja, dat is de naam van de artiest van wie we het nummer gaan draaien. Want die heeft gewonnen deze week.
1: Oh.
0: Het beste nummers volgens ons geproduceerd.
1: Oké.
0: Zeg ik ben benieuwd. Maar het is natuurlijk een 18-koppige muziekredactie die erachter zit.
1: 22 op donderdag. Dat is.
0: Ja, klopt. We hebben net al even geluisterd. Hij klinkt een beetje als een ander nummer. Maar goed, daar hoor je vanzelf wel. Hij heet in ieder geval Heaven on Your Mind. En gelukkig is deze week Kygo. Die gaan we draaien. Ja, benieuwd wat je ervan vindt. 040-206-3040, laat even weten. Hier is hij.

0: En dan, Daan.
1: Ja.
0: Ben je klaar?
1: Ik ben klaar.
0: Nu hoor je Daan met het Formule 1 nieuws.
1: Dit weekend is het weer tijd voor de Grand Prix van Canada. Dit weekend wordt hij weer verreden op het circuit de Gilles Villeneuve in Montreal. Eerste vrije training is vandaag al geweest. We hebben de Mercedes voorop. Kimi Antonelli op de eerste plaats. Kort daarop gevolgd door teamgenoot George Russell. Op de derde plek zien wij Lewis Hamilton. En zeldzaam evenement. Op dit moment is er live een sessie aan de gang. De kwalificatie voor de sprintrace van morgen.
0: Oh.
1: Op dit moment staat Hamilton vooraan in de kwalificatie. Gevolgd door alweer Antonelli. En Max Verstappen op de derde plek. Dus als hij dat vol weet te houden, dan kan hij dat in zijn zak steken.
0: Gaaf. Hoe ver in de kwalificatie zijn we?
1: Ja,

0: dat kan ik je niet zien.
1: Dat is een goede vraag.
0: Dat is een hele goede vraag.
1: Ja, dat, zo ben ik. Ik zie hier wel dat hij begonnen is om 30:30. Dus ik denk dat het nog niet zo heel lang... Ik denk dat het nog Q1 is, denk ik. Want hij is net een kwartier bezig.
0: Einde Q1, begin Q2 zal het zijn ongeveer.
1: Spannend. Oké, dus naast ons even snel Formule 1 kijken. Even snel checken. verder nog ontwikkelingen?
0: Verder is er weinig te melden. Maar het circuit de Gilles Villeneuve, die heette niet altijd zo. Die is vernoemd naar Gilles Villeneuve. Een F1 coureur die helaas niet meer onder ons is. Hij won de allereerste Grand Prix op het circuit. Weet je hoe het hiervoor heette?
1: Grand Prix de Canada.
0: Ja, maar het circuit. Ik wist het zelf ook niet.
1: Circuit de Canada.
0: Nee.
2: Goeie gok.
0: Circuit van de Île de Notre-Dame. Zo heet het kunstmatig eiland. Dus het is op een kunstmatig eiland vindt de Grand Prix zich plaats. Die is gebouwd voor de Olympische Spelen van 1976. Wist je dat?
1: Nee. Zat iets van race toen een Olympische Spelen?
0: Nee. Nee, ze hadden een eiland gebouwd voor de facilities van de Olympische Spelen. Toen als een eiland, ja, wat moeten we daarmee doen? Ja, ze zijn wat rijke gasten in snelle auto's. Laten ze gewoon een paar rondjes rijden.
1: Ja, klinkt dat wel...
2: Dat is op zich wel een goed initiatief. Dat vind ik wel een goed gebruik van een eiland.
1: Best wel.
0: Het vergelijkbaars was ook met de Grand Prix van Rusland toen die nog verreden werd in Sochi. Dat was ook rondom facilities voor de Olympische Spelen.
1: Oké, zo deed je nog eens.
0: Weer wat geleerd.
1: Lekker. Dan gaan we nog met muziek, toch?
0: Ja.
1: Oké, vooruit. Ariana Grande is samen met Zed, Break Free. En daarna gaan we even de show afronden. Dan begint het weekend echt. Ook voor ons.

0: Ariana Grande is het, Break Free, Stef, dan de speciale feestdagen.
1: Ja, daar zullen we ook eens even van Break Free'en.
0: Ja.
1: Free Break'en.
0: Oh, oh, oh.
1: Het was vandaag de dag om een instrument te kopen, de dag van het smeren met zonnebrandcreme en de dag van carburatie.
0: Ja, die moet je even uitleggen.
1: Ja, dat doe ik zo meteen.
0: Okay.
1: Morgen is de dag van het schaken op school, de dag van de schildpad en de dag van het geluksmuntje.
0: Nou, daar is uit.
1: Nou, carburatie is dus op eigenlijk ja, automotoren wil ik zeggen, maar dat is op alle motoren technisch gezien zo. Wordt brandstof in de verbrandingskamer gespoten door middel van echt een mechanische injectie. Tegenwoordig. Vroeger was daar een ander soort systeem voor en dat heette, heel mooi, een carburateur.
0: Wauw.
1: En dat is, inmiddels is dat niet echt meer gangbaar. Als je een grasmaaier koopt, misschien dat hij er nog eentje heeft. Maar over het algemeen is dat een uitgestorven diersoort in het moderne technieklandschap.
0: Okay.
1: Maar het is voor puristen, is het wel
0: puristen.
1: Een bepaald gevoel.
0: Dus eigenlijk was vandaag de dag van de werking van de carburateur.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dan snap ik hem. Dankjewel. Dan iets simpelers. Heb jij toevallig een geluksmuntje? Ben jij oom Dagobert of valt dan?
1: Nee. Ik heb een gelukspasje.
0: Een gelukspasje? Oh, ja. Dan kun je mijn pin houden.
1: Ja, dat is veel handiger.
0: Wat vertel je dit goed. Daft Punk misschien wel. Pharrell Williams misschien ook. Geen idee. Hier is in ieder geval Get Lucky.

0: Daft Punk. Pharrell Williams, Mel Rogers, ook nog Get Lucky was dat. Stef, maar we hebben in één dingetje nu iets minder geluk.
1: Oei.
0: Iets minder geluk. Klein beetje. Het is bijna 11 uur.
1: Dat is iedere week weer zo.
0: Dat is jammer, hè?
1: En normaal zou ik dan nu zeggen... Gelukkig zijn we de volgende week gewoon weer van 9 tot 11. En voor deze week klopt dat dus ook nog. Maar ja. Ik moet alvast een tipje van de sluier oplichten. Volgende week is dat denk ik niet zo.
0: Oké. Heftige...
1: Nou ja, ze gaan bij mijn verstandskiezen trekken. Ah. Dus ik verwacht er... Ja, volgende week nog wel. Maar de week erop verwacht ik er sowieso niet te zijn. Zeg
0: nee,
1: maar.
0: Ook niet...
1: Nee, ik denk niet... Nee, om de tafel mooi wit te houden en zo zullen we dat niet doen.
0: Oké. Ja, rood is ook mooi. Horizon rood.
1: Ja, nou nee. Past niet echt bij de brand. Nee.
0: Dat was hem dan. Dan? Nog enige bemoedigende woorden?
2: Bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend.
0: Rens, heb je nog iets interessants te zeggen of hoe zit dat?
3: Fijn weekend.
0: Oké, Stef, wat was hem dat, denk je?
1: Tot volgende week.
0: Geweldig. Dan gaan we nu even uit met een knaller. Martin Garrix samen met Lauw. Hier is Mad. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het halfveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het halfveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder. Koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking. En een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits